het, kan het met jou goed gaan. Zing je weer. Kijk, daar is de kamer met vier muren en geen zon. Wie is de duivel? Wie zal die liefde komen redden? Leer dan maar zusje van. Maar jij is altijd de laatste lach. Ik hoor sirenes, die wissen in nacht.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrek en span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

er niet eenvoudig of jij, of jij alweer die tekens voor mij. Want elke lieve ogen, als de zon opkomt, in één kan van mij beters nog laat. En al mijn kleren leeuw op in maat.

achter mijn gebed gezien. Omdat hij ons laatste hand dit zo stijf vastgehouden.

0: Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te leek. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

Droom syndroom met vir die son. Prachtige liedjie vir die eerste keer hier op Lijstref FM. Nou natuurlijk, vrijdag het ons nog nieuwe treffers vrygestel en een van hulle wat baie vinnig oor die naweek een gunsteling geraak het, is Kurt Darren en Zaan Sonnekus se Meisie Meisie. Dit natuurlijk ook oorals op sociale media. So, hoekom dan nou nie? Trek hom deur op 'n maandag. Nog een lekker treffer.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.